nabuza kubasuguna nabuza kubakyala omwafe mu Buganda nti mwakola bubi mwatuunya baddamu kimunneda tukulanga gyokukukuba bwesiba oluwombo n'oluleka ebuziizi sibulufaako